kleine flesje wijn. Het is moeskap zonder aanloos. Oder zonder ook zijn. Ik zit of stundenlang alleen op een flikkel. In een wijnlokaal, in een stille ecke. Aan andere mensen wäre dat vielleicht zu doen.

Wie een scheewaas vanaf de wet doet die lief wonen tijd. Het is waar schön is, het is waar fijn is leed. Van alles, ik weer die Tijpen recht gern hoben tijd.